0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: You ready to kick some ass?

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: It's been a really, really messed up week.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: op woensdag. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De muziekfabriek.
13: Ik ga er geen doekjes om doen, want de fabriek die meldt zich weer op dit radiostation. En we hebben wederom lekkere liedjes voor je uitgezocht. En die ga ik 3 aan 3

0: is voor iedereen toegankelijk. Dat is de muziekfabriek. We gaan van A tot en met Z. Dus kortom, we zijn heel breed georiënteerd. Het eerste rijtje van drie bestond uit Anita Baker, Sweet Love. Daarvoor zat Mr. Mister uit de jaren 80 met Kiri. En we begonnen met dat heerlijke dansnummer tussen David Guetta en Jennifer Hudson. A Night of Your Life. We gaan hem doen, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, dit keer gaan we heel ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1966.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Britse popgroep genaamd Hermits met No Milk Today. De groep werd opgericht in Manchester in 1963. De hoogste positie was nummer 1 en een week eerder was dat niet veel minder. De groep speelde simpeler maar aantrekkelijke muziek, waarmee dan veel succes werd geoogst. Het liedje stond al 7 weken in de hitlijst en werd geschreven door Graham Godwin van 10cc. En dan de kleine hit, dat is dit keer een Nederlandstalige. Het is die van Suzy met het nummer De Wereld Is Leeg Zonder Jou. Het nummer stond er 12 weken in en stond een week eerder op 31 en zakte naar een 37e plaats. We gaan terug naar 10 december, oftewel week 50 van het jaar 1966.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: pure nostalgie volgens mij in de muziekfabriek van Suzy. En de wereld is leeg zonder jou. Dat was dus de kleine hit. En die grote was van Hermits en No Milk Today. Wil je meer informatie over de muziekfabriek? Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: This is iTurn Radio.
0: Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan, waaronder deze Nederlandstalige van Nick en Thomas.
2: Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een Ron van Besteen.
0: Sterker nu dan ooit.

0: jaren 70 werd opgericht.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: Behalve door hun muzikale succes viel de groep op door het grote aantal uit verschillende landen afkomstige zangers. Zo brachten ze destijds invloeden uit de hippiebeweging in de hitlijsten. In 1976

0: zoals je weet, staat de muziek bij ons altijd voorop. Die staat dus centraal. En ook jouw muzikale inbreng is van harte welkom. Ga ervoor naar de website. Ik ga nog even de liedjes met je doornemen.
1: De Muziekfabriek.
0: Ja, behalve die Anastasia hadden we nog twee andere liedjes.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En die zal ik je niet onthouden. Dat was die van The Black and White Brothers. Put your hands up. En daarvoor is dat Nick en Thomas. Nick van Simon. En Thomas van Ak den de Munnik. Ze gaan vreemd, als dat maar goed gaat. Wel een mooi liedje, sterker nu dan ooit. Wederom Nederlandstalig in de Muziekfabriek, daar zijn we niet vies van. Luister naar Niets is Onmogelijk. Ik hoop dat hij gelijk heeft. Hier is Thomas Bergen.

gelijk hoor. Dit waren er geen drie, maar twee. Maar gezien de tijd moeten we een klein beetje opschieten. Dus het is er tijd voor de oude lullenplaat.

0: 1977 opgericht.
1: Oude lullenplaat.
0: Hun vroegere muziek met onder andere invloeden van David Bowie vond erkenning binnen de New Wave-stroming. De eerste singles van de groep werden echter geen succes. De groep schoof op in de richting van de commerciële popmuziek. En wat denk je? Natuurlijk, met succes. Versterkt door Mal Gaynor als drummer bracht de groep vanaf 1982 gemakkelijk in het gehoorliggende albums uit. Deze albums leverden de groep een paar kleine hitjes op. Waarvan Promise You a Miracle ook in Nederland een hit werd. Een grote doorbraak gebeurde echter in 1985 met het nummer Don't You Forget About Me. Met het nummer scoorde de groep in veel landen een nummer 1 hit, waaronder ook in Nederland. Het nummer werd geschreven voor de film soundtrack The Breakfast Club. Andere top 10 hits uit die tijd zijn Alive and Kicking, Sanctify Yourself en All the Things She Said. Na de jaren 80 werd het echter wat rustiger rond de groep. Dat kwam onder meer dat de toetsenist de band had verlaten. De band scoorde nog in de jaren 90 nog wel een aantal andere hits, waaronder Let There Be Love en She's a River. Voor nu gaan we terug naar het jaar 1985 en luisteren naar Don't You Forget About Me. Hier zijn ze, The Simple Minds.

0: met het liedje uit 1985.
1: Het komt uit de film The Breakfast Club,
0: Simple Minds en Don't You Forget About Me. Je hebt er nog eentje van me te goed in het rijtje van drie. En dat is deze. Lekker zomers, Oceana.

0: rechts aan de hand muziek van Oceana en Lala.
1: De Muziekfabriek.
0: En verder hadden we Eros Ramazzotti en Tina Turner. Het blijft een lekker duet, hè? Gosse della Vita. En we begonnen met Thomas Bergen. Niets is onmogelijk. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Je mag een stukje met me meevaren op de Titanic. Ik hoop dat je dat lekker vindt. Tenminste, ik wel. Celine Dion en My Heart Will Go On. En als de klokken toelaat, doen we ook nog een stukje van Alexander Stan en Get Back. Vrienden en vriendinnen, dit was weer De Muziekfabriek. Wil je er meer over weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Weer bedankt voor het luisteren. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music. The
7: music. Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: want nu ging om Mexico. Toen my father's house. Of Kansas City. Ja, het was één pot dat. Als Duitsland. Daar gaan de Zeugen zingen uit 1974.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

deze werkjes hier gewoon lekker blijven bestaan. Toch? Zo ook Freddie James, 1979, was het een heel klein jongetje. En kleintjes werden groot. Everybody, get up and boogie. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Wees welkom.

0: Frampton was een man die het origineel deed. En jaren later dacht Big Mountain, hé, dat kan ik ook.
1: Wat beter kan, dat kan ik. Maar Peter kon het misschien nog wel weer beter.
0: Toch, Peter? Nou goed. Baby, I love your way. In dit geval de uitvoerders van de Bill...
1: Wat zegt Big Mountain, hè? Ja, inderdaad.
0: Lieve vrienden. Voordat we teruggaan naar 1965, even een belangrijke mededeling. Zometeen komt hij dus, die fijne, prachtige keukengrond.

0: Je hoort ze terug via de bekende lange palen, de zendpalen en de digitale kanalen. Natuurlijk, het waren in dit geval in 1965 The Birds, Mr. Tumbleman.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Alles nog een beetje paletti, lieve mensen. Ja, we hebben er zin in, niet waar. En zo heel af en toe zo'n aftrap. Zullen we die motor eens lekker laten lopen?
1: This is the middle of the road show.

0: deur.
1: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kop

En wat leuk om ze terug te horen. Ook Motherfly is in dit geval met een Piezo te rock met daarvoor een veen voor achter de keukengordijnen. En vandaag was het Peter Koelewijn. Zolang de motor loopt, laat maar lekker lopen mensen. Jawel. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Wij zijn wat jij hoort. Lunchbreak, breaking news toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede woensdagmiddag. Hou ze aan tafel met smakelijk eten in ieder geval. En ja, we gaan weer naar het lunchbreak breaking news van toen naar 1984. De Engelse band Duran Duran scoort in Amerika in 1984 een nummer 1 hit met het nummer The Reflex. De uitvoering is een remix van producer Chick, gitarist Nile Rodgers. Hier is Duran Duran en dit allemaal met hun Reflex.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: lekkere hit heb natuurlijk deze week hier in de lunchbreak. Jonas Blue. Ja, Jonas Blue. Hij zit een klein beetje blauw. En Edge of Desire. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak, zou ik zeggen.
1: Patrick, en, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Even kijken. Kees, ik stond er niet klaar voor. Post Malone zit er nog in. Suzanne en Freek. Vicky Leandros. Dan hebben we ook nog Kevin Johnson, de Bellstars. En dat zal het zo'n klein beetje zijn, denk ik, voor vandaag hier in de lunchbreak. We beginnen met Post Malone. En eerst hier met Chemical. Rex Hittepie van de lunchbreak.

0: Als genoeg aan de tafel hoor, schuim maar lekker aan. En de lunchbreak natuurlijk, de lunchbreak club. En de muziek van Suzanne Freek, wel, dat doet er altijd goed aan natuurlijk. En nooit meer regen. Ja. De boeren zullen niet tevreden zijn als er nooit meer regen valt, denk ik. Inderdaad, en van harte welkom in de lunchbreak natuurlijk. Tot 1 uur.
1: Lunchbreak LP van de week.

grote hits in de jaren 80 en jaren 90 natuurlijk. Hè. Onze artiesten van deze week, dat is natuurlijk de Belgische Clouseau. En daar gaat ze. De mannen hebben altijd wel leren spreken natuurlijk met twee woorden. Dank u wel. En zo verder natuurlijk. Goed opgevoede mensen. Hier is Vicky Sue. Robinson. En Turn the Beat Around uit de jaren 1974 alweer. Ja. Zo direct ook onze toetjesplaat nog te goed natuurlijk. En dat allemaal hier op jouw woensdag. Hier is ze, Vicky Sue.

0: zo zijn ze zo er toch maar een beetje mee opletten natuurlijk met alles te draaien. Turning the beat around, ja, en upside down en zo verder en zo verder. En voor je het weet heb je een werkongeval. Was muziek van Vicky Sue Robinson natuurlijk en Turn the Beat Around.
1: En de toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, het is weer tijd geworden voor de toetjesplaat van de dag. Hier zijn de Bellstars en dit allemaal met hun Sign of the Times. Tot morgen. Morgen is het alweer donderdag. Ja, inderdaad. Hopelijk gaat het niet donderen natuurlijk morgen. We zien alles wel hoe het allemaal afloopt natuurlijk. Dat zien we morgen dan wel weer. Tot morgen en stay tuned. Bye bye.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
2: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.

Welkom op de laatste woensdag van de maand september. Ook de laatste dag van de maand. We begonnen vandaag met Man at Work en Down Under. Gevolgd door deze van 25 jaar geleden, Janet Jackson. En All For You. Dat is ook zo. Tot 2 uur. En wel kijk, hits en classics. Daar ben ik voor gekomen. Straks Cameron Redcamp. Met de jongste. Eerst nog deze klassieker van Kiss. I Was Made For Loving You.

17 over 1. Hiba Eitern. Deep Water van Cameron Whitcomb. Straks gaan we Nederlands met iemand die in de prijzen heeft gevallen tijdens de Buma Nederlandse Awards. Eerst nog deze Romantics. Uit de jaren 80. Want dit is ook woensdagmiddag. Gevaarlijk spelletje. Talking in your sleep.

echte liefde is te koop. Van Samuel Welton. De meest succesvolle single. En de meest succesvolle kroegenhit. Ja. Onderweg bij ons Cher. En Major Lazer. Eerst nog dit prachtig ding. Van U2.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is iTunes
3: Radio.
2: The radio station.

0: op jouw woensdag. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten.

0: Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10.
1: En daar zijn we weer. Na ruim 3 maanden zijn we weer terug. Jullie horen de opening natuurlijk van niemand anders dan Fok to Fok, het kleine diamantje.

90, oftewel 91 eigenlijk, op positie zijn. Light the Monterey met Break It Down. Maar eerst gaan wij tijd maken voor de Time Bandit. We gaan tijd maken voor het nummer Wildfire. Welkom hier zo in het programma Netpop, hier zo op iTunes Radio. Nou, ruim

0: heerlijke nummer. Met...
1: Natuurlijk in samenwerking, maar niet te vergeten natuurlijk Herman van Boeien. Samen met Herman Brood. Daar kom ik straks nog een keer terug. Ook nieuw werk, behalve...

nieuwe zin door Mac. Ik was eigenlijk van de ja, geweldige band Friday. Van de derde album alweer. En dan had ik het natuurlijk over de twee goede vrienden. Oftewel Koen en Quintus. Het album werd namelijk op 25 september 2026 gelanceerd. Door V2 Records. Daarvoor hoorde je natuurlijk Jortje Dijssel. Oftewel de zinnige huisvrouw met één hit. 1975.

de tijd van het heerlijke kabinet natuurlijk. Maar deze was natuurlijk veel ouder natuurlijk van het drukwerk. Toen hadden we natuurlijk ook een crisis. En laat de rijken de crisis maar betalen. Dus lijkt me daar helemaal bij aan hoor. Tribute lijntje voor nu. Dit is de nieuwste van de Edwin Evers. Behalve DJ ook Sanne natuurlijk. Vast de grond.

wat ik al zei, we besteden natuurlijk ook wel een beetje aandacht natuurlijk aan de streamingslijsten van nu. Ja, in de afgelopen 3 maanden is er toch wel wat gebeurd natuurlijk. En dit was de einde van natuurlijk. Edwin Evers met zijn vaste grond. Straks uit de nostalgiebak René. High Time The High. Becky Kitchen. Gewoon Lavender Blue. Ouwe ouwe. En straks komen we natuurlijk ook nog de nieuwte van Miss Montreal tegen. Het nummer groot. Wat eind kwam op 4 september.

5 onder 20 jaar op het podium. Je bracht een lied namelijk uit op 4 september jongstleden, wat ik al zei. Nee, van het jaar 2025. Als start zijn van haar jubileum en natuurlijk de bijbehorende thematour. 20 jaar, daar heb je nog steeds mee bezig trouwens. En luid je goed naar de tekstje luister. Er komen al die teksten van haar liedjes allemaal in voor. De meeste dan. Wat ik al zei, zometeen met Kitsoen. Maar ook Elske de Wal heeft een nieuwe. En we hebben ook nieuwe namen uit Groningen. Dit allemaal hier zo. Op jouw favoriete zender uit een radioprogramma. Net op iedere woensdagavond. Ja, we zijn er gelukkig weer hoor.

1992 bracht de Nederlandse band The Dijk het zevende studioalbum uit. En wat was de titel? Juist, Zeven Leven. Hoe kan het ook anders, hè? Hoe is het mogelijk eigenlijk, hè? Wat nu verder dan één week in de Nederlandse top 40 op nummer 38. Moet ik zeggen 39. Ja, daar zit een beetje strijd tussen. Maar goed, ik hou het in het midden dan. Tussen 38 en 39. Jij mag hem invullen. Tijd voor nieuw werk. De ontdekking eigenlijk van niemand anders dan Direct. Uit het hoge Groningen. Je bent de All Knows.

met dit jaar een prachtig debuutalbum eigenlijk gemaakt. In de studio Oud en Nieuw. Staat er ook tussen aanhalingstekens bij, als je te goed op het schermpje kijkt. Wat grappig eigenlijk, hè. Tom Ford, dat is de titel van dat liedje. En dan hebben we nog meer van die beesten gemaakt, hoor. Volgende week en die week erom haal ik er nog een paar eventjes uit de kast voor jou. Op de digitale download, ook via V2 Record. Over direct gesproken, hier zijn ze dan met hun allernieuwste. We gaan luisteren naar My Friend.

Keep the fire on, zeg ik altijd. Gevonden in de pub. Ik heb het over direct de allernieuwste My Flash. Gezongen door Marcel Veenendaal. Met Spijkie, met deze tekstje en arrangementje geschreven. Daarbij heb ik ook nog een bezoekje. Wat hebben ze mij toch gemist, hè? Ja, inderdaad. Aangebracht door Jolanda. Speciaal voor broertje Lief en haar dochtertje. Houdt ze toch boodschappen gaan doen? Neem een kleine tas mee. Hier is de Soort Beker Selection.

Speciaal voor dochter Lief en haar broertje. The Little Green Bag. We hebben het niet over de supermarkt, trouwens die toch al dicht. Morgen mag je dus lekker boodschappen doen. Neem het dan mee, die kleine boodschappen dan. Zometeen hoor je namelijk de Bitsy met de vertolking van niemand anders dan Clouseau. En nummer Anne. Ook heb ik toch de kraaien voor jou. Maar dat nummer Limoncello. Deze kennen wij allemaal wel. 1972. Veel te vroeg overleden. Dit is Earth and Fire. Memories.

thee of een heerlijk glaasje bier of een bak pleur. Alles kan hier zo. En daar is de woord gaan we voor, toch? Zometeen Herman Brood van de Kop Loopt dan. Met zijn zin door een stil belief. Hij de verloren ethisch.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en 1000 medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard.